0: ik heb nog een klein beetje achteruit gegeven. Ik heb eerst even je bochtje een beetje vrijgevaren.
1: Dan ga je de boot dadelijk daar af uitkomt. Ben orde de schaars bijgeplaatst, schouwen.